0: Staan blijven. Hey. Staan blijven, godverdomme.
1: Jij moet wachten.
0: Jij moet rustig doen, man. Rustig doen.